0: niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de Sectorfederatie voor Zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen. Ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermin worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: gaat VPRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam.
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een man uit Aarschot in Vlaams-Brabant die donderdagmorgen was veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft na het proces zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. Dat bevestigt het parket van Leuven. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn hoogzwangere ex-vriendin en haar moeder. De politie is een klopjacht gestart. De stakingsdreiging bij grondafhandelaar Alizia op Brussels Airport is voorlopig van de baan. De directie heeft ingestemd met overleg met de vakbonden. Die waren furieus omdat een werknemster was ontslagen net nadat ze was aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Het personeel voelde zich ook in de steek gelaten tijdens de recente hittegolf toen het in ondraaglijke omstandigheden moest werken op het tarmac. De christelijke vakbond zal de stakingsactie hervatten als de gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren. Er zijn de voorbije 6 maanden in ons land weer een kleine 20.000 bijkomende laadpunten voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat brengt het totaal boven de 125.000, een groei met 20% sinds eind vorig jaar. Vooral Wallonië is op dat vlak aan een inhaalbeweging bezig. De afgelopen maand zijn ook voor het eerst meer nieuwe elektrische wagens verkocht dan andere, 38% van de totale koek. De cijfers komen van de sectorfederatie voor zero-emissie mobiliteit. In Pamplona, in het noorden van Spanje, zijn 13 zwaar gewonden gevallen tijdens de stierenrennen. Alle gewonden zijn mannen, ze liepen ernstige snijwonden en breuken op. De jongste onder hen is 18. Tijdens het traditionele feest voor San Fermín worden honderden stieren door de straten gejaagd, terwijl een massa jonge mannen voor hen uitloopt. De praktijk is in Spanje al langer omstreden. De rennen vinden nog een hele week elke dag plaats. Tijdens de nacht meer wolken en zachte minima van 10 tot 18 graden. Daarna opnieuw volop hoogzomer op vrijdag met temperaturen tot 32 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau, Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vooruitzichten voor de komende dagen en eigenlijk op langere termijn ook zien er onveranderd hoogzomers uit. De komende dagen niks aan dat weerbeeld dat verandert. Het enige wat verandert is dat de temperaturen nog een tikkeltje hoger klimmen. In het weekend volop 30 graden op veel plekken. Telkens aan zee wat minder warm, maar ook daar royale zomerse maxima van 25 en meer. En dat alles uiteraard telkens gepaard gaande met heel veel zon. Weinig wolken, neerslag, daar spreken we al helemaal niet van. En dat weerbeeld dat lijkt zich al door te trekken tot ergens midden, ja, misschien zelfs eind volgende week. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet.

0: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag. La, la, la, la.
4: Dit is VBRO.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: december heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei oud en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiacite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk volgt. Doet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigen de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de Zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwangere Guy, Goose en last-minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: Voor boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

Een heel goede morgen, toegewenst luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ook op deze vrijdag hou ik je gezelschap in dit ochtendprogramma sinds jaar en dag op de radio. Dit is de VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Met om het half uur morgennieuws. Daarvoor tekent de VBRO nieuwsdienst ook op deze vrijdagochtend. Weerman Geert Nasens voor alles wat het weer betreft. Onze vaste radio-weerman met de weersinformatie voor West-Vlaanderen op de radio. Kort en bondig in deel 1 van deze VBRO ontbijtshow voor het halve uur en dan omstreeks 7:45 met het iets uitgebreider ochtendverhaal voor vandaag dus in de eerste plaats, maar ook voor de volgende dagen met het weekend daarbij, daar kan je van op aan. En natuurlijk in onze VBRO Zomerradio des te meer muziek, zomerse verfrissende muziekjes, al van 's morgens. Je zit er goed voor in de ontbijtshow.

0: Laat van deze week richting de Vlaamse feestdag. Zonder te weten, zo snel is het allemaal gegaan. Hè? Maar wel met Ivan Verrelli, prominent op de radio. Zijn nieuwe titel, zijn zomersingle 2026. Helemaal centraal bij ons. Ivan Verrelli, later deze voormiddag ook nog in de programmatie van de VBRO.
1: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Wat kan een mens er blijven over zeggen dan dat het aanhoudend hoogzomers is? Ook vandaag weer zeer hoge temperaturen. De dag begint al op diverse plekken met 20 graden. En uiteindelijk vanmiddag een royale 25 graden aan de kust. Landinwaarts lopen die temperaturen fors verder op. En gaan we op heel veel plekken weer door of rond de 30 graden uitkomen. Uiteraard is dat met veel zon, hoeft dat nog gezegd. En ook wel wat meer wind dan de vorige dagen. Die komt uit de noordoostelijke richting. Die kan aan de kust zelfs later naar een 5 boven aantrekken. Dat is toch behoorlijk meer dan de vorige dagen. Heeft te maken met het feit dat er boven Frankrijk wat drukdalingen zijn. En dat er dus wat meer luchtdrukverschil komt. Maar voor de rest een stralende zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Aye, pa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee-show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

0: Bibero Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Traijn start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Traijn al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

De weerkaarten liggen nog altijd helemaal vast. Hoogdrukgebied in de buurt van de Britse eilanden met een uitloper naar onze omgeving. En daarbij zie je dat we continu aanvoer krijgen van heel erg warme lucht. Ook vandaag weer. Temperaturen zijn in de vroege ochtend al richting de 20 graden gegaan. En vanmiddag noteren we uiteindelijk gemakkelijk 25 graden aan zee. Tot een 30 of vooraan de 30 zelfs landinwaarts. Op veel plekken krijgen we vandaag al inderdaad de definitie van een derde hittegolf. 5 zomerse dagen van 25, waarvan 3 met 30. En dat lukt vandaag op heel veel plekken al. Daarbij een heel zonnig weerbeeld. Soms dus een enkele sluierwolk. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. Wel iets meer wind. Uit de noordoostelijke hoek komt die. En die kan aan zee naar een 5 Beaufort toe gaan. Dat is toch duidelijk meer wind dan de vorige dagen. Ook boven land is die wind nadrukkelijker aanwezig uit diezelfde noordoostelijke richting. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Heel erg warm, minima tussen 15 en 22 graden. Dat zijn eigenlijk onvoorstelbaar hoge waarden. We staan daar niet echt meer bij stil, maar dat is heel erg veel. 15 landelijk, 22 in de stedelijke gebieden. Bijzonder hoge minima dus. Met ook in de loop van de nacht veel en brede opklaringen. Mogelijk een sluierwolk, maar dat is het dan ook. De wind neemt wel langzamer af en verdwijnt niet volledig. Er blijft wel iets van wind staan. En dat is ook het beeld voor morgen zaterdag en overmorgen zondag. Heel veel zon op die dagen. Soms dus een beetje wolken en duidelijk wat meer wind uit die noordoostelijke richting. Met maxima die echt heel de tijd zeer hoog zitten. 25 graden aan de kust tot vooraan de 30 graden landinwaarts. Dat blijft onveranderd zo. Maandag, dinsdag nog meer van dat. Mogelijk dat er misschien een beetje meer wolken komen omdat een zwakke storing vanuit Frankrijk dichterbij komt. En wie weet is die dan toch verantwoordelijk voor een enkele regen of onweersbui. Het zou kunnen. We gaan er nog niet op vooruit lopen. Later in de week zou het dan geleidelijk wat gaan afkoelen. Maar ook daar lopen we niet op vooruit. Dat is nog ver weg. Mogelijks wel met wat wisselvalligheid naar het eind van volgende week toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen op afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Traijn start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Traijn al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
1: Nieuws uit je regio.
2: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiacite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk volgt. Doet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigd de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de Zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en last minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Op zondagnamiddag 2 augustus in de Savrijzaal van...

0: Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor

Begonnen aan deel 2 van onze VBRO-ontbijtshow op deze vrijdagmorgen. Luisteraar, van harte een goede morgen toegewenst. Nogmaals, of als je er nu pas bij komt, je zit goed voor heel veel gezelligheid. Zomerse radio, nog meer muziek dan door de band. Hier bij de VBRO-ontbijtshow met om het half uur morgennieuws. En natuurlijk ook alles over het weer. De informatie waarvoor Geert Nasens straks tekent. Onder meer uitgebreid met vooruitblikken naar het weekend omstreeks 9:15. Als we beginnen aan de laatste rechte lijn van deze vrijdagse ontbijtshow.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Wat kan een mens er blijven over zeggen dan dat het aanhoudend hoogzomers is? Ook vandaag weer zeer hoge temperaturen. De dag begint al op diverse plekken met 20 graden. En uiteindelijk vanmiddag royale 25 graden aan de kust. Landinwaarts lopen die temperaturen fors verder op. En gaan we op heel veel plekken weer door of rond de 30 graden uitkomen. Uiteraard is dat met veel zon, hoeft dat nog gezegd. En ook wel wat meer wind dan de vorige dagen. Die komt uit de noordoostelijke richting. Kan aan de kust zelfs later naar een 5 boven aantrekken. Dat is toch behoorlijk meer dan de vorige dagen. Heeft te maken met het feit dat er boven Frankrijk wat drukdalingen zijn. En dat er dus wat meer luchtdrukverschil komt. Maar voor de rest een stralende zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Philip Dazen.
8: Ik ben gek op jou, ik quiero.
6: Aurélie.
7: Hier schijnt de liefde, kom dans met mij.
6: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
6: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
10: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
11: Minderjarigen kunnen straks niet meer online kopen of afbetaling, staat in een wetsontwerp dat de Kamer heeft goedgekeurd. Apps zoals Klarna moeten dus verplicht minderjarigen gaan weren. De wet breidt ook het recht uit om vergeten te worden. Zo kan iemand die van kanker is genezen weer makkelijker een lening krijgen bij de bank, voor een huis bijvoorbeeld. De vakbonden op de luchthaven in Charleroi gaan voorlopig niet staken na overleg met de directie. De christelijke vakbond dreigde met acties omdat ze tegen de nieuwe regels zijn rond afwezigheid op het werk. Maar het punt is van de agenda gehaald van de volgende ondernemingsraad. Bij bosbranden in het zuiden van Spanje zijn zeker 6 mensen omgekomen. Enkele van hen raakten zelfs niet op tijd uit een auto en zijn teruggevonden in het wrak. 1 dorp is zelfs helemaal geëvacueerd, maar het liep moeilijk omdat de belangrijkste toegangswegen afgesloten waren door het vuur. De VS hebben vannacht Iran opnieuw bestookt met raketten, maar over doelwitten of schade is weinig bekend. Donald Trump heeft wel over de situatie gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze hebben geregeld contact over de oorlog in de Golfregio, maar ze waren het er ook al af en toe oneens over. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de halve finale op het WK voetbal. Het versloeg Marokko met 2-0. In de halve finale speelt Frankrijk tegen de winnaar van vanavond, de Rode Duivels of Spanje. Na de wedstrijd was het in Antwerpen onrustig. Amokmakers bekogelden politiecombi's met vuurwerk. 7 mensen zijn opgepakt. En bij de Rode Duivels vanavond geen zin op de Bast. Volgens zijn club Sporting Lissabon is hij medisch niet geschikt om te spelen. Volgens de Rode Duivels wel. De Bast is sinds zijn blessure op training bij zijn club in mei out en speelde sindsdien geen minuut meer. En Thorstein Trahin start vandaag niet meer in de Ronde van Frankrijk. De Noor droeg tot gisteren de gele trui, maar bij een val in de eerste bergetappe heeft hij enkele ribben gebroken. Hij heeft ook een hersenschudding en is gewond aan zijn schouder en elleboog. Op het ogenblik van zijn valpartij was Trahin al virtueel het geel kwijt. Een zomerse vrijdag met temperaturen tot 32 graden. Ook in het weekend en volgende week blijft het tropisch.
12: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
13: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is

De weerkaarten liggen nog altijd helemaal vast. Hoogdrukgebied in de buurt van de Britse eilanden met een uitloper naar onze omgeving. En daarbij zie je dat we continu aanvoer krijgen van heel erg warme lucht. Ook vandaag weer. Temperaturen zijn in de vroege ochtend al richting de 20 graden gegaan. En vanmiddag noteren we uiteindelijk gemakkelijk 25 graden aan zee. Tot een 30 of vooraan de 30 zelfs landinwaarts. Op veel plekken krijgen we vandaag al inderdaad de definitie van een derde hittegolf. 5 zomerse dagen van 25, waarvan 3 met 30. En dat lukt vandaag op heel veel plekken al. Daarbij een heel zonnig weerbeeld. Soms dus een enkele sluierwolk. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. Wel iets meer wind. Uit de noordoostelijke hoek komt die. En die kan aan zee naar een 5 Beaufort toe gaan. Dat is toch duidelijk meer wind dan de vorige dagen. Ook boven land is die wind nadrukkelijker aanwezig uit diezelfde noordoostelijke richting. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Heel erg warm, minima tussen 15 en 22 graden. Dat zijn eigenlijk onvoorstelbaar hoge waarden. We staan daar niet echt meer bij stil, maar dat is heel erg veel. 15 landelijk, 22 in de stedelijke gebieden. Bijzonder hoge minima dus. Met ook in de loop van de nacht veel en brede opklaringen. Mogelijk een sluierwolk, maar dat is het dan ook. De wind neemt wel langzamer af en verdwijnt niet volledig. Er blijft wel iets van wind staan. En dat is ook het beeld voor morgen zaterdag en overmorgen zondag. Heel veel zon op die dagen. Soms dus een beetje wolken en duidelijk wat meer wind uit die noordoostelijke richting. Met maxima die echt heel de tijd zeer hoog zitten. 25 graden aan de kust tot vooraan de 30 graden landinwaarts. Dat blijft onveranderd zo. Maandag, dinsdag nog meer van dat. Mogelijk dat er misschien een beetje meer wolken komen omdat een zwakke storing vanuit Frankrijk dichterbij komt. En wie weet is die dan toch verantwoordelijk voor een enkele regen of onweersbui. Het zou kunnen. We gaan er nog niet op vooruit lopen. Later in de week zou het dan geleidelijk wat gaan afkoelen. Maar ook daar lopen we niet op vooruit. Dat is nog ver weg. Mogelijks wel met wat wisselvalligheid naar het eind van volgende week toe.

gaat niet goed in deze wereld, maar als we dan toch een klein beetje troost in het vooruitzicht hebben. Vakantie voor heel wat mensen staat op stapel, is misschien al aangebroken of komt er met rasse schreden aan. En daar mag je toch wel een keer echt voluit van genieten. In ieder geval, we staan op de vooravond van de Vlaamse feestdag, dus dat wordt in ieder geval al een eerste feestje. En we gaan uiteraard met volle teugen genieten van datgene wat we allemaal krijgen. Hè. En we worden dan ook nog getrakteerd op een fantastisch begin van het weekend met een voetbalwedstrijd, om u tegen te zeggen. Onze Rode Duivels die het opnemen tegen de Spanjaarden in hun kwartfinale van het WK.

0: Belgen. Richting 9 uur. Het einde van deze vrijdagse VBRO-ontbijtshow voor vandaag, 10 juli. Ik ben Frederik Thomas en ik wens je veel luistergenot met ons late ochtendblok straks, met daarin Koffietijd natuurlijk en Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop.

de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontplofte bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.

0: boekingen en meer info 0471 200 992, of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nieuws uit je regio.
3: Er is eindelijk witte rook voor het nieuwe stadion van Club Brugge. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft het beroep van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning verworpen. Daarmee kan na 20 jaar procedures de bouw van de Olympiasite eindelijk starten. Het stadion moet plaats bieden voor 40.000 toeschouwers. De Raad oordeelt dat de buurtbewoners niet aantonen dat het mobiliteitsplan van Club onwerkbaar is en dat het onderzoek naar geluid, schaduw en visuele impact wel degelijk voldoet. Burgemeester Dirk de Vouw spreekt van een historische dag, maar benadrukt dat er nog veel werk is op vlak van mobiliteit. De bouw zou dit jaar beginnen met een eerste aftrap in het seizoen 2028-2029. Ook Cercle Brugge profiteert. Zij kunnen binnen 2 jaar in het nieuwe stadion spelen onder gunstige voorwaarden. In theorie kunnen buurtbewoners nog cassatieberoep aantekenen bij de Raad van State binnen een termijn van 30 dagen. In Sint-Michielsbrugge is woensdagavond een man van 61 naar het ziekenhuis gebracht na een incident met de chloorinstallatie van zijn buitenzwembad. In de kelder was een chloorvat gescheurd, waardoor chloorgas bleef vrijkomen. De man werd samen met zijn dochter preventief overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten waren urenlang bezig met ventileren en sloten de Graaf Pierre de Brielaan af. Gespecialiseerde brandweerploegen in beschermde pakken moesten het beschadigd de vat verwijderen. Tijdens die operatie werden bewoners van 5 woningen tijdelijk geëvacueerd. Tegen donderdagmiddag was de situatie volledig onder controle. In Brugge heeft projectontwikkelaar Vitruvi scherp gereageerd op de aangekondigde nieuwe procedure tegen het kantorenproject aan de Zandwegenmolen. Volgens de ontwikkelaar is de bestaande omgevingsvergunning juridisch stevig onderbouwd. Ze noemen een nieuw beroep bij de Raad van State puur rechtsmisbruik. De ontwikkelaar benadrukt dat gekozen werd voor een gesloten bouwput met waterkerende wanden tot 23 meter diep om de impact op de omgeving te beperken. Een open bouwput zou volgens hen tot 130 miljoen liter bemaling leiden. Ook de Zandwegenmolen zelf zou volgens Vitruvi geen gevaar lopen. Ze monitoren het monument al geruime tijd en willen de funderingen preventief versterken met micropalen. Bestaande scheuren zouden niets met de geplande werken te maken hebben. Vitruvi benadrukt dat het project volledig rond de molen is ontworpen en dat respect voor het erfgoed altijd centraal stond. In Brugge opent vrijdag om 15 uur het 43ste Cactusfestival. Op de vooravond laat de organisatie weten dat de opbouw vlot verloopt en dat bezoekers zich mogen opmaken voor een zonnige driedaagse. Op de affiche staan onder andere Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en last minute vervanger Glinsel. De vervanger was nodig omdat Action Bronson zijn optreden moest annuleren wegens gezondheidsproblemen. Daarnaast moest de organisatie ook rekening houden met de WK-kwartfinale België-Spanje, die vrijdagavond plaatsvindt. Volgens directeur Tim Beukels was het geen gemakkelijke puzzel, maar is er een oplossing gevonden. De match is op verschillende plekken in het park te volgen, terwijl de muziekprogrammering volledig behouden blijft, ook voor wie niet kan kiezen tussen voetbal en festival. Er zijn nog enkele kaarten voor vrijdag.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Dit is VBRO.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 2123 2123. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gistermiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontplofte bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 61-jarige man en zijn dochter zijn woensdagavond iets na 10 uur zonder ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een incident met een chloorinstallatie van een buitenzwembad in Sint-Michielsbrugge. De hulpdiensten bleven de hele nacht bezig met de ruimte te ventileren. Het chloorvat was gescheurd en moest verwijderd worden uit de kelder. Daardoor moesten enkele huizen ontruimd worden. Op de N36 tussen Kuurne en Haarlembeke is donderdag rond de middag een oude Opel volledig uitgebrand en dat ter hoogte van Hulste. De bestuurder van 72 kon zichzelf en zijn vriendin tijdig in veiligheid brengen. Beiden bleven ongedeerd. Door de brand was de gewestweg tussen Hulste en Bavikhoven een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. Nog een autobrand gisteravond in Menen langs de Moorselenstraat. Rond 8 uur ging daar een BMW Cabrio in de vlammen op. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen, maar blussen dat had maar weinig zin. De toegestelde brandweer had de vlammen snel onder controle, maar tegen dan was het modderblok al volledig uitgebrand. En het kruispunt van de Isegemstraat met de Oekense straat in Rumbeke stond gisteravond plots onder water. Niet door een hevige bui, maar door een waterlek. De watergroep ging ter plaatse om het lek te herstellen. Een 60-tal huizen zaten een tijdje zonder stromend water.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwins, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
6: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.

0: Cherie?
1: Je t'aime, Cherie. Dat was een grote hit voor James Lloyd in de jaren 70. En nu netjes overgedaan in het Nederlands door Phil Phillips. En daarmee heet ik je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen en welkom bij Koffietijd. Onze laatste uitzending voor deze werkweek. Eddie Govert is mijn naam. En Koffietijd, dat staat voor lekkere koffie en ook mooie liedjes, hè. Zoals deze van Chris Cross, Amsterdam en Jan Smit. Die sloegen de handen in elkaar voor Zij hoort bij mij.

Hou mij warm vannacht, dat zal geen probleem zijn met al die hitte van de laatste weken, hè? Suzy Marel met haar nieuwe single. En John West en Lange Frans sloegen de handen in elkaar voor deze knotsgekke single. Alles wat ik zoek. Komen ze!

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 04

0: info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Wat kan een mens er blijven over zeggen dan dat het aanhoudend hoogzomers is? Ook vandaag weer zeer hoge temperaturen. De dag begint al op diverse plekken met 20 graden. En uiteindelijk vanmiddag een royale 25 graden aan de kust. Landinwaarts lopen die temperaturen fors verder op. En gaan we op heel veel plekken weer door of rond de 30 graden uitkomen. Uiteraard is dat met veel zon, hoeft dat nog gezegd. En ook wel wat meer wind dan de vorige dagen. Die komt uit de noordoostelijke richting. Kan aan de kust zelfs later naar een 5 Beaufort aantrekken. Dat is toch behoorlijk meer dan de vorige dagen. Heeft te maken met het feit dat er boven Frankrijk wat drukdalingen zijn. En dat er dus wat meer luchtdrukverschil komt. Maar voor de rest een stralende zomerdag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossie Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
7: Op zondagnamiddag 2 augustus in de

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Dit is VBRO.

Het was een hele tijd stil rond PC Brown. Maar kijk, ons geduld, dat werd een beetje op de proef gesteld. Maar uiteindelijk, ja, was hij daar toch met een nieuwe single. Zaterdagnacht. Voor de laatste keer deze werkweek gaan we nog eens lachen. Want lachen, dat is plezant. Dat weet je al een tijdje, hè. En op vrijdag lachen we altijd met de moppen van Willy Lustenauer. MUZIEK

Maar ik kan dat niet aan doen. Als je Piet al gekomen is, ja, dat is wat jij aan het dingen, ja. Hoi, tatijen. Hai, toi, tat. Hai, tonijen. Ja, toi, tat. Hoi, tatijen. Hai, toi, tat. Alleen dat ik nooit had, had, dat. Hoi, tatijen. Hai, toi, tat. Hai, tonijen. Ja, toi, tat. Hoi, tatijen. Hai, toi, tat. Ja, toi, tat. Tat. Kan je het niet meer, hè? Kijk nou, waarom zing je het mee? Hoe wordt het dat je zingt dus zonder het op de ploot te storen? Allee, we zien wacht, nog één keer. Hoi, tatijen. Hai, tonijen. Hoi, tatijen. Het lijkt hij nooit. Hoi, tatijen. Hai, tonijen. Hoi, tatijen. Ja, doe dat. Dat was te vroeg, madame. Van, dat was een oude bekende van verleden jaren. Ik kon ervan. De dwergen ook, hè. Twee dwergen die Makkoor tegenkomen, achter 10 jaar. Als Makkoor niet zien, dan zomaar eens lopen met Makkoor. Zegt de ene dwerg tegen de ander, hé, hey, de wereld is toch klein, hè. Was ik over dwergen klappen, toen pees ik altijd op Huustje Plat voert. Huustje Plat is geen dwerg, hè. Nee, nee, dat is zo. Hoog kaliber had je boven daar, dat zo. Allee, zo van een grotte, dat ze er eigen een schedelbreuk kunnen duwen tegen de gedom van een vellen worden. Nee, Huustje, Huustje. Jongetje, hoe vent? Acht. Heel zijn leven onder politietoezicht gestaan. Zijn vader was commissaris. Je werkt nu voor het moment met meer dan 500 man onder hem. Je is grafmaker. Huustje. Verleden week zei ze tegen mij, zeg, mag je gelijk 2 druppels water uit mevrouw, hè? Uit een om die moustache. Maar kan ik geen moustache? Ja, nee, hier niet, maar mevrouw wel. Overtip had je door een bol. Stoot er door een lange drendel van een vrouw mens. Ze kost voorzichtig BRT 2 pakken zonder antenne. Allee, ho, kwestie van lang, de peest op soort van molen met een rokstje aan. Een mini-rokstje natuurlijk, hè. Zo zult er niet mis, hoor. Tja, apropos, krijg je het verschil tussen een mini-rokstje en een klek water in een emmering? Er is geen verschil. Je zult het weer maar juist het had bedekt. je zegt, ga ik ermee gewoon gaan dansen? Huustje vliegt er naartoe dat hij lang kende. Je zegt, hier vrouw, ga ik je dansen? Ze kijkt als ze erom leert. Ze zegt, ik kan dansen niet met een kind. Je zegt, pardon, ik wist niet dat je in verwachtingen wordt. Die jude dansen van vroeger komt nu stelletjes aan weer. De rock and roll en consorten en de boogie woogie en de charleston. Tja, weet je wie dat er de charleston uitgevonden heeft? De charleston is uitgevonden door een menoze met 11 jongens... voordat er maar één wc in huis was.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van de Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden.

0: in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Philip Dazen.

0: Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Er hangt hier duidelijk iets in de lucht, inderdaad, en dat is Amore. En dat hebben we te danken aan de nieuwe single van Corrie Konings. Ik heet je van harte welkom in het tweede gedeelte van onze koffietijd hier bij de VBRO. Goedemorgen, Eddie Govert is mijn naam en we gaan even kijken wat we hebben, hè. Ronnie Tober die wil er al van onderen muizen. Vaarwel, adios, zegt hij.

0: Naar mijn moeder, mijn vader, de broer is.
1: Heel wat jaartjes terug naar 1965 voor deze opname van de Mounties. Wie is wie? En een oplossing of een antwoord op de vraag zal waarschijnlijk nooit komen. We zijn toe aan de laatste Vlaamse artiest van de dag van deze werkweek. En deze keer koos ik voor een echte West-Vlaming, Chris Reilhof. En Chris Reilhof is niet een pseudoniem of een schuilnaam. Nee, nee, het is wel degelijk zijn echte naam. En ik heb Chris leren kennen in de jaren 70, 80 vooral, toen hij opnames uitbracht bij ons DNV. En al die opnames, ja, die kregen toch wel een goede respons. Hij zat zo'n beetje als charmezanger, crooner te werken en met wisselend succes. Tot hij enkele jaren geleden ineens een café, een bekend café, overnam, de Wante. En daar richt hij bijna wekelijks artiestenparades in met allerlei artiesten, jonge mensen die de kans krijgen om ook eens op te treden. Ik heb een opname gekozen uit 2019, 7 jaar oud, maar een van zijn allerbeste vind ik. Geniet van Chris Reilhof en Leven zonder zorgen.

0: Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: De invoering van het Belgische wegenvignet krijgt stilaan vorm. Volgens verschillende kranten zal het tussen 90 en 125 euro per jaar kosten. De uitstoot van de wagen bepaalt het bedrag. Wie elektrisch rijdt zal dus het minst moeten betalen. Het vignet wordt vanaf mei volgend jaar verplicht voor Belgen en buitenlanders. De Vlaamse regering voorziet wel een compensatie via een hervorming van de verkeersbelasting. Vorig jaar zijn er zeker 10.000 klachten binnengekomen over identiteitsfraude. Dat blijkt uit cijfers van de politie die Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt. Mogelijk ligt het werkelijke aantal nog hoger. Wie zijn identiteitskaart verliest, krijgt het advies om die zo snel mogelijk te laten blokkeren via DocStop. Je kan de dienst bereiken via het nummer 00800 21 23 21 23. In het zuiden van Spanje hebben de bosbranden nu al aan zeker 12 mensen het leven gekost. Nog eens 6 anderen raakten gewond. Sommige slachtoffers werden teruggevonden in uitgebrande auto's. Het vuur brak gisterenmiddag uit in de provincie Almeria. Het zou gaan om de zwaarste bosbranden ooit in de regio. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden en ze krijgen hulp van het Spaanse leger. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vuur is ontstaan. In Syrië zijn enkele verdachten gearresteerd in verband met de explosies in de hoofdstad Damascus eerder deze week. Er ontploften bommen in de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan zijn Syrische ambtsgenoot. Daarbij vielen 1 dode en 36 gewonden. Macron zelf was niet aanwezig op het moment van de explosies. De Syrische autoriteiten zeggen dat de aanslag het werk is van Islamitische Staat. De terreurbeweging heeft de explosies niet opgeëist. We kunnen opnieuw genieten van een zonnige dag. De maxima liggen tussen 25 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen en de volgende dagen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. Het wordt dan nog iets warmer.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
1: Dit is VBRO.

We draaien regelmatig onze trotsplaat van de VWRO. En deze week viel de keuze op Ivan Verelli met Zonder het te weten. Marian Berger die beschikt nog altijd over een bijzonder mooie stem. En dat demonstreerde ze met haar vorige opname. Die sprankel in jouw ogen.

Gerard Joling, en die gaat niet over één nacht ijs en gelijk heeft de man. Hij wil niet voor één keer, maar wel een heel leven lang. Voilà, zo is dat. 12 uur in zicht, we zijn er bijna door, hè? Onze 10 juli uitzending van Koffietijd, dat is bijna een feit. Morgen 11 juli, de Vlaamse feestdag. Ik weet niet of er mensen zijn die de vlag uithangen, maar dat mag. Mij hoor je terug zondag in de namiddag tussen 1 en 4 voor achtereenvolgens, voor een accordeondeuntje en goud van eigen bodem. 2 uur lang liedjes die je nooit meer hoort op de radio uit het ver en nabije verleden. Straks weer Rudy Meins met de zomergroetjes. Ik wens je veel succes ermee, smakelijk eten en nog een prettig weekend. Ciao, ciao!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen en dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.

0: Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden, een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum.

0: laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
1: Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Zomergroetjes met Rudy Meins.

Het was een eind geleden dat we nog eens nieuw werk hoorden van deze man, die al jaren op de planken staat en we kennen van uiteraard heel wat hits. Danny Christian met zijn nieuwe zomersingle Ai Ai Olga.

0: Het wordt inderdaad een heel spannende avond voor het voetbal. En alle voetbalsupporters zijn er ongetwijfeld bij voor de match tegen Spanje. Het is ook de vooravond van de Vlaamse feestdag vandaag op deze 10e juli. En Eddy Govers die is in de Vlaamse kleuren, zie ik. Het zwart en in het geel. Dankjewel voor koffietijd. Wij maken er een feestje van over de middag hier op deze vrijdag. En straks Yves Segers.
1: Zomergroetjes. Van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.
0: Maar eerst de klassieker van Boudewijn de Groot.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag stralend zomerweer. Temperaturen die fors oplopen, 25 graden aan zee. Alsof het niks is. En ook boven land maxima van rond de 30 graden of vooraan de 30 graden. Heel veel zon daarbij. Er kan wel eens een enkele sluierwolk passeren, maar het blijft echt beperkt tot een enkele sluierwolk bij temperaturen die heel hoog zijn, en daarbij zien we uiteraard ook heel veel zon. Wel één kanttekening: er is wat meer wind. Die komt uit de noordoostelijke richting. Aan zee kan die toch naar een 5 Beaufort toe gaan. Bovenland is dat minder, maar die wind die speelt duidelijk een veel grotere rol dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: staan vlak voor het tweede weekend van deze zonnige zomer 2026 en de vooravond van de Vlaamse feestdag. Dus alle artiesten op post en ook Aurélie op deze vrijdagmiddag met vuurtoren. Of er ook vuurtoren staan daar in het zuiden van Frankrijk, weet ik niet. Ik weet wel dat nonkel Erik en Rita elke middag meeluisteren naar de zomergroetjes via hun laptop. Ze hebben daar goede ontvangst. Nonkel Erik...
1: Zulke schoenen bij ziek zijn, dat is het eerste hoe je alle dagen kan lusten, heb je gebakken. En ja, moet niet zorgen dat ik het hoor. Heb je iets in het al, maar we zijn in vakantie natuurlijk. Zeg, geniet ervan, hè. En hier was je de koppen. Een fijne zomer allemaal en geniet van de VBRO en de muziek. Hè.

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Op zondagnamiddag.

0: Habitat in Blankenbergen. Op zondag 2 augustus. Tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info.

0: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen en dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: bernard-entertainment.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: Door het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Onze gast vandaag in deze Voor het voetlicht hier bij VBRO is ambiancemaker Yves Segers. Alhoewel vandaag een heel erg rustig nummer wordt besproken. Hou je glimlach voor mij.
2: Persoonlijk nog altijd een van mijn meest favoriete liedjes. Alhoewel ik het bij optredens praktisch niet meer breng. Omdat het niet zo echt binnen mijn repertoire valt.
1: Allee, ja, men verwacht het niet zo.
2: Mensen verwachten niet zo direct een ballade van Yves Segers. Maar toch blijf ik het zo echt als een van mijn mooiste kindjes beschouwen.
1: Ah ja.
2: Ja, het was het allereerste liedje dat ik volledig zelf heb geschreven.
1: Mm-hmm. Tekst en muziek?
2: Tekst en muziek. Ik heb me toen ook een beetje laten inspireren door de typische liedjes die in die tijd Gordon hadden we. Mm-hmm. Hè, die toch wel mooie ballades maakten. En ik dacht van, ik wil ook wel eens zoiets doen met een wat een droevige ondertoon.
1: Ja.
2: Hou je glimlach voor mij ging over een scheiding. Twee mensen die het plots niet meer zagen zitten. Waarvan er één toch wel hoopte dat de deur op een kier bleef staan. En dat het allemaal wel goed zou komen. En wonder boven wonder misschien, maar hoeveel mensen dat daar zichzelf in herkennen. Natuurlijk, ja, er wordt ook veel gescheiden in Vlaanderen, moet daar nu eerlijk in zijn. En hoeveel mensen dat mij nog altijd komen vragen, waarom breng jij dat liedje niet meer bij optredens? Want dat is toch wel een heel mooi nummer. En het is zonde dat het niet meer aan bod komt. Er zijn uiteindelijk ook wel een aantal covers van gemaakt. In het Frans bijvoorbeeld is er een liedje, ja, een cover van gemaakt. Dus dat had toch wel wat potentie, dat liedje. En ik blijf het eigenlijk nog altijd een beetje spijtig vinden dat ik het niet meer kan brengen. Maar wie weet dat er in de toekomst ooit misschien eens een andere Yves Segers opstaat die ook eens naar culturele centra stapt.
1: Voilà.
2: En daar kan dat liedje dan misschien wel weer.
1: Ja, of in een eigen show of zo dat je organiseert.
2: Ja, voilà.

De weerkaarten liggen nog altijd helemaal vast. Hoogdrukgebied in de buurt van de Britse eilanden met een uitloper naar onze omgeving. En daarbij zie je dat we continu aanvoer krijgen van heel erg warme lucht. Ook vandaag weer. Temperaturen zijn in de vroege ochtend al richting de 20 graden gegaan. En vanmiddag noteren we uiteindelijk gemakkelijk 25 graden aan zee. Tot een 30 of vooraan de 30 zelfs landinwaarts. Op veel plekken krijgen we vandaag al inderdaad de definitie van een derde hittegolf. 5 zomerse dagen van 25, waarvan 3 met 30. En dat lukt vandaag op heel veel plekken al. Daarbij een heel zonnig weerbeeld. Soms dus een enkele sluierwolk. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. Wel iets meer wind. Uit de noordoostelijke hoek komt die. En die kan aan zee naar een 5 Beaufort toe gaan. Dat is toch duidelijk meer wind dan de vorige dagen. Ook boven land is die wind nadrukkelijker aanwezig uit diezelfde noordoostelijke richting. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Heel erg warm, minima tussen 15 en 22 graden. Dat zijn eigenlijk onvoorstelbaar hoge waarden. We staan daar niet echt meer bij stil, maar dat is heel erg veel. 15 landelijk, 22 in de stedelijke gebieden. Bijzonder hoge minima dus. Met ook in de loop van de nacht veel en brede opklaringen. Mogelijk een sluierwolk, maar dat is het dan ook. De wind neemt wel langzamer af en verdwijnt niet volledig. Er blijft wel iets van wind staan. En dat is ook het beeld voor morgen zaterdag en overmorgen zondag. Heel veel zon op die dagen. Soms dus een beetje wolken en duidelijk wat meer wind uit die noordoostelijke richting. Met maxima die echt heel de tijd zeer hoog zitten. 25 graden aan de kust tot vooraan de 30 graden landinwaarts. Dat blijft onveranderd zo. Maandag, dinsdag nog meer van dat. Mogelijk dat er misschien een beetje meer wolken komen omdat een zwakke storing vanuit Frankrijk dichterbij komt. En wie weet is die dan toch verantwoordelijk voor een enkele regen of onweersbui. Het zou kunnen. We gaan er nog niet op vooruit lopen. Later in de week zou het dan geleidelijk wat gaan afkoelen. Maar ook daar lopen we niet op vooruit. Dat is nog ver weg. Mogelijks wel met wat wisselvalligheid naar het eind van volgende week toe.

Met temperaturen rond de 28 à 29 graden vandaag kunnen we het echt niet zomers maken. En dan nog zo'n muziekje erbij. Jody Bernal. En ondertussen ook al 26 jaar geleden te horen op de radio, toen al bij VBRO. Que si, que no. We gaan er vandoor. Het weekend staat er aan te komen. Ik wens u een fijn weekend. Ik ben er zondag graag terug, uiteraard bij VBRO. Tussen 8 en 10 uur, moest toch even van de warmte bekomen. Een nieuwe aflevering van Op z'n Zondags. Ik wens u een fijn weekend. Tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen.

0: mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met twee mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door twee mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzie.

0: vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen. En dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde ze een vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

De weerkaarten liggen nog altijd helemaal vast. Hoogdrukgebied in de buurt van de Britse eilanden met een uitloper naar onze omgeving. En daarbij zie je dat we continu aanvoer krijgen van heel erg warme lucht. Ook vandaag weer. Temperaturen zijn in de vroege ochtend al richting de 20 graden gegaan. En vanmiddag noteren we uiteindelijk gemakkelijk 25 graden aan zee. Tot een 30 of vooraan de 30 zelfs landinwaarts. Op veel plekken krijgen we vandaag al inderdaad de definitie van een derde hittegolf. 5 zomerse dagen van 25, waarvan 3 met 30. En dat lukt vandaag op heel veel plekken al. Daarbij een heel zonnig weerbeeld. Soms dus een enkele sluierwolk. Maar veel stelt dat eigenlijk niet voor. Wel iets meer wind. Uit de noordoostelijke hoek komt die. En die kan aan zee naar een 5 Beaufort toe gaan. Dat is toch duidelijk meer wind dan de vorige dagen. Ook boven land is die wind nadrukkelijker aanwezig uit diezelfde noordoostelijke richting. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Heel erg warm, minima tussen 15 en 22 graden. Dat zijn eigenlijk onvoorstelbaar hoge waarden. We staan daar niet echt meer bij stil, maar dat is heel erg veel. 15 landelijk, 22 in de stedelijke gebieden. Bijzonder hoge minima dus. Met ook in de loop van de nacht veel en brede opklaringen. Mogelijk een sluierwolk, maar dat is het dan ook. De wind neemt wel langzamer af en verdwijnt niet volledig. Er blijft wel iets van wind staan. En dat is ook het beeld voor morgen zaterdag en overmorgen zondag. Heel veel zon op die dagen. Soms dus een beetje wolken en duidelijk wat meer wind uit die noordoostelijke richting met maxima die echt heel de tijd zeer hoog zitten. 25 graden aan de kust tot vooraan de 30 graden landinwaarts. Dat blijft onveranderd zo. Maandag, dinsdag nog meer van dat. Mogelijk dat er misschien een beetje meer wolken komen omdat een zwakke storing vanuit Frankrijk dichterbij komt. En wie weet is die dan toch verantwoordelijk voor een enkele regen- of onweersbui. Het zou kunnen. We gaan er nog niet op vooruit lopen. Later in de week zou het dan geleidelijk wat gaan afkoelen. Maar ook daar lopen we niet op vooruit. Dat is nog ver weg. Mogelijks wel met wat wisselvalligheid naar het eind van volgende week toe.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Touring is tevreden dat er een wegenvignet komt. De mobiliteitsorganisatie is vooral blij dat er één systeem komt voor het hele land en niet drie aparte per gewest. Touring wil er wel over waken dat de prijs voor de weggebruiker binnen de perken blijft. Volgens de eerste berichten zal het vignet tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je wagen. Touring betreurt wel dat het wegenvignet geen sturend systeem is. Het zal niet zorgen voor minder files op bepaalde tijdstippen en dat zou met een slimme kilometerheffing wel kunnen, vindt de organisatie. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang in Strombeek-Bever bij Grimbergen. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. In Utrecht hebben gisteren honderden mensen geprotesteerd bij het justitiegebouw tegen de vrijspraak van 2 mannen voor de verkrachting van een meisje van 17. De rechter vond het niet bewezen dat het minderjarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Dat is een voorwaarde in Nederland om van verkrachting te spreken. De feiten dateren van oktober vorig jaar. Het meisje was toen aan het liften en reed mee met 2 mannen van 45 en 48 jaar. Volgens het Openbaar Ministerie werd ze op een parking bij McDonald's 80 minuten lang verkracht. Kort na thuiskomst belde zijn vriendin op en zei ze dat ze was verkracht door 2 mannen. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat nu in beroep tegen de vrijspraak. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze aan het feesten was, omdat Frankrijk op het WK voetbal heeft gewonnen van Marokko. Het meisje was op een vrachtwagen geklommen zonder oplegger. Ze viel daar af en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Zonnig met soms een wolk en tot 30 graden vandaag. Dit weekend hetzelfde weerbeeld en temperaturen tot mogelijk 33 graden. Vanaf dinsdag is er kans op onweer 's avonds.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Bij

0: aan mijn buurman een bekentenis doen.
1: Ik ben Eddie Govert en ik ben een en al oor.
0: Wel, ik hou van country.
1: Allee, proficiat zeg.
0: Dat wist je nog niet, hè?
1: Nee, amper.
0: Amper, hè? Amper.
1: Ja.
0: We hebben het er nooit over, hè?
1: Nee, maar ik word altijd met mijn neus in de boter gedrukt, hè?
0: In de boter?
1: Jawel, alleen de countryboter.
0: Oké, ja, goed. Nu, we hebben een leuk countrynummer gevonden met een lekkere Vlaamse tekst op.
1: Ja, en zeg maar, een beetje dubbelzinnig, hè? Weer?
0: Eddie, jij mag dit zelf altijd dubbelzinnig, hè?
1: Ja, maar jij kiest meestal die nummers en ik moet toch van mijn hart dat het altijd, enfin, toch redelijk veel aangebrand is, hè?
0: Eddie, ik moet aan mij aanpassen, aan mijn publiek en dat ben jij.
1: Doe maar. Ik ben een gewillig slachtoffer.
0: Wel, ja, dat ging ik nu zeggen met een tutut, maar dat klinkt nu zo raar.
1: Ja zeg.
0: Dat klinkt nu zo raar, Eddie. Nu, met een tutut, dat was een dusje voetje, een geitje.
1: Ah, ik zat helemaal in andere richtingen te denken.
0: Ja, ik dacht het al lager, hè?
1: Meestal toch?
0: Ja.
1: Enfin,
0: zo'n geitje kun je ook wel vreselijk op en neer gaan.
1: De ene tuut is de andere niet, hè?
0: Nee. Nu, mijn tuut is een nummer van een man uit de Kempen.
1: Jop, uit Reti.
0: Uit Reti? Want dat heeft hij ook gezongen trouwens. Uit Reti kom ik.
1: Uit Reti kwam hij, inderdaad, hè? En, hij was er vier op, hè?
0: En dat was onze Jules Cabas.
1: En ondertussen staat er een standbeeld, hè?
0: Ah ja?
1: Als ereburger van Reti.
0: Je hebt mij dat nog nooit getoond?
1: Nee, maar ik heb dat ergens gelezen. Het is nog vrij recent, hoor.
0: Oké, we gaan eens gaan kijken naar Reti dan binnenkort. Maar intussen gaan we luisteren naar Jules Cabas met Mijn Tutut.
1: Tutut!

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn in de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzicht op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Op zondagnamiddag 2 augustus in

van Viertakt, de Strangers Tribute Show. Een unieke show van Viertakt, met de liedjes van de Strangers en eigen werk, live begeleid door de Rico.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag stralend zomerweer. Temperaturen die fors oplopen. 25 graden aan zee. Alsof het niks is. En ook boven land maxima van rond de 30 graden. Of vooraan de 30 graden. Heel veel zon daarbij. Er kan wel eens een enkele sluierwolk passeren, maar het blijft echt beperkt tot een enkele sluierwolk bij temperaturen die heel hoog zijn, en daarbij zien we uiteraard ook heel veel zon. Wel één kanttekening: er is wat meer wind, die komt uit de noordoostelijke richting. Aan zee kan die toch naar een 5 bofort toe gaan. Bovenland is dat minder, maar die wind die speelt duidelijk een veel grotere rol dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin, en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn: het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: Nieuws uit je regio. Een 61-jarige man en zijn dochter zijn woensdagavond iets na 10 uur.

0: uur zonder ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een incident met een chloorinstallatie van een buitenzwembad in Sint-Michielsbrugge. De hulpdiensten bleven de hele nacht bezig met de ruimte te ventileren. Het chloorvat was gescheurd en moest verwijderd worden uit de kelder. Daardoor moesten enkele huizen ontruimd worden. Op de N36 tussen Kuurne en Haarlembeke is donderdag rond de middag een oude Opel volledig uitgebrand en dat ter hoogte van Hulste. De bestuurder van 72 kon zichzelf en zijn vriendin tijdig in veiligheid brengen. Beiden bleven ongedeerd. Door de brand was de gewestweg tussen Hulste en Bavikhoven een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. Nog een autobrand gisteravond in Menen langs de Moorselenstraat. Rond 8 uur ging daar een BMW Cabrio in de vlammen op. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen, maar blussen dat had maar weinig zin. De toegestelde brandweer had de vlammen snel onder controle, maar tegen dan was het modderblok al volledig uitgebrand. En het kruispunt van de Isegemstraat met de Oekensestraat in Rumbeke stond gisteravond plots onder water. Niet door een hevige bui, maar door een waterlek. De watergroep ging ter plaatse om het lek te herstellen. Een 60-tal huizen zaten een tijdje zonder stromend water.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vanmiddag stralend zomerweer. Temperaturen die fors oplopen. 25 graden aan zee. Alsof het niks is. En ook boven land maxima van rond de 30 graden. Of vooraan de 30 graden. Heel veel zon daarbij. Er kan wel eens een enkele sluierwolk passeren. Maar het blijft echt beperkt tot een enkele sluierwolk. Bij temperaturen die heel hoog zijn. En daarbij zien we uiteraard ook heel veel zon. Wel één kanttekening. Er is wat meer wind. Komt uit de noordoostelijke richting. Aan zee kan die toch naar een 5 bevoort toe gaan. Bovenland is dat minder, maar die wind die speelt duidelijk een veel grotere rol dan dat de vorige dagen het geval was. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

0: Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik van binnen wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Dit is VBRO.

Hij en hij alleen, en wees gerust, dat weet hij inmiddels, is onze VBRO Trotsplaat van deze week, de lopende VBRO Trotsplaat in deze vakantieperiode voor al een niet onaardig aantal mensen inmiddels. Week 28 loopt op zijn laatste benen. We gaan naar het tweede weekend van de maand juli toe. En ja, als het dan weekend geworden is, morgen weten we alweer wat het geworden is voor onze Rode Duivels. Om het weekend af te trappen, letterlijk dan vanavond. De Clash om 9 uur, de kwartfinale. Een van de kwartfinales op de Mondiaal. Met uiteraard België, Spanje en onze Rode Duivels die het beste van zichzelf zullen geven en moeten geven om er opnieuw een klinkende overwinning van te maken en dan meteen door te stoten naar die halve finale. Dat zou nog wat zijn, hè? WK meteen geslaagd voor ons nationale elftal. We zien wat het wordt en we gaan heel hard meeduimen straks. Geniet ervan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prévot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomer.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

DC Brown en Zaterdagnacht, dat is morgen. Maar goed, bij deze dus op deze vrijdag alvast onze opener voor een nieuwe VBRO's. Welkom thuis, hier op deze vrijdag de 10e van juli alweer. Wel gaan die dagen toch snel natuurlijk, als je mag amuseren hier met platen draaien op de radio. Helemaal voor jullie zitten we weer heel graag in onze studio. We vliegen erin dus met deze vrijdagse welkom thuis. En we kunnen dat doen met een fijne classic nu. Dit is Frans.

0: sluitende avondspits door. Dat deden we met deze Meteor en Horizontaal. Het gaat natuurlijk over iets helemaal anders, maar ons horizontaal leggen in dergelijke temperaturen met een fris drankje erbij, dat is misschien wel toch een beetje een zegen op een vrijdagavond. En als we dan straks ook nog even op groot of klein schermen naar de Belgen kunnen kijken op het voetbal, dan wordt het misschien wel helemaal een feestje vanavond. Wij bereiden je alvast voor hier op het weekend, hier in deze vrijdagse Welkom Thuis.
1: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: VBRO's Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert...

0: matiné show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matiné show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht. Opnieuw een heel erg warme avond en nacht. Zomers met temperaturen die langzaam dalen. Om tegen de ochtend dan ergens tussen 15 en 22 graden uit te komen. Onvoorstelbaar hoge waarden eigenlijk. 15 landelijk, 22 in onze steden. Dat is echt ongezien. Hoewel, ja, ongezien, het is de ene warme nacht na de andere dit jaar. Deze zomer scoort werkelijk op elk vlak enorm hoog. Rustiger, al neemt de wind maar langzaam af. Helemaal verdwijnen gaat hij niet doen. En het is daarbij licht bewolkt tot helder. Morgen en overmorgen opnieuw hele warme dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: @vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Guido met zijn Yamina, zijn recente single. Die doet het trouwens ook nog steeds redelijk goed in onze VBRO top 30, mogen we stellen. En daarvan krijgen we dan weer morgen tussen 4 en 6 een nieuwe aflevering. Dus te zeggen, de VBRO top 30 van deze week, dan zetten we die nog even op een rijtje op zaterdag uiteraard. Maar goed, we zijn nog maar vrijdag en we gaan dichter tegen dat weekend aanschuiven. En dat doen we onder andere met deze van Mart Hoogkamer.

Helemaal op het juiste ritme hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig op FM nog steeds op 107.3. Maar evengoed via DAB Plus in West-Vlaanderen en over het wereldwijde web op vbro.be. Voor nu op richting 5 uur. Zometeen even tijd maken voor onze nieuwsdienst. En dan zijn we terug met het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis. En in de tussentijd heb ik nog deze van Ingrid voor jullie. Met bloed, zweet en tranen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen

0: allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomeren.
1: Nieuws uit je regio. In Assebroek-Brugge wordt de grasvlakte op de voormalige site van de Lijn aan het Gaston Roelandsplein vanaf nu opengesteld voor buurtbewoners. Zij kunnen er wandelen, ontspannen en elkaar ontmoeten in een toegankelijke groene omgeving. Het hele terrein is bereikbaar via de Tramstraat en het Gaston Roelandsplein in Assebroek. Er werd 5600 vierkante meter gras ingezaaid en ook 4 picknickbanken geplaatst, zodat de bewoners deze zomer al van het extra groen kunnen genieten. Het gaat om een eerste stap in een bredere herontwikkeling van de site. De werfzone voor de Gentpoort werken die er zich bevindt is afgeschermd en gevaarlijke situaties weggewerkt. Later volgt een bodemsanering op 3 verschillende zones. Met start van de werken in het najaar van 2026. De afronding is voorzien tegen volgende zomer. In Brugge is het 43e Cactusfestival officieel gestart. De opbouw verliep vlot en bezoekers mogen zich verwachten aan een zonnige driedaagse. Op de affiche namen als Editors, Madness, The African Wigs, Zwange Regie, Goose en ook Glintzel. Cactus moest de voorbije dagen wel enkele uitdagingen oplossen. De annulatie van rapper Action Bronson en de WK-kwartfinale België-Spanje volgbaar maken op het terrein. Nieuw dit jaar is dat op Cactus Oasis voor het eerst live muziek weer klinkt. Met een extra podium in samenwerking met Supermarkt OK. Goed voor 11 ontdekkingsacts. Verder wordt de Skybar uitgewuifd en komt er een nieuwe staanzittribune voor 450 personen. Alle tickets voor dit weekend zijn inmiddels de deur uit. In Knokke-Heist vraagt het gemeentebestuur strandbezoekers met aandrang om de openbare stranddouches correct te gebruiken. Al maar vaker stellen ze vast dat mensen zich er volledig komen wassen met zeep en shampoo, terwijl het water rechtstreeks in het zand infiltreert en dus niet wordt afgevoerd via riolering. Schepen van Strand, Bert de Brabander, benadrukt dat de douches enkel bedoeld zijn om zout na het zwemmen af te spoelen. Zo blijft het strandmilieu vriendelijk, blijven de wachtrijen beperkt en wordt waterverbruik binnen de perken gehouden. Dus de gemeente herhaalt ook enkele afspraken voor een proper en aangenaam strandbezoek. Afval hoort in de vuilnisbak of gaat mee naar huis. En luid muziek afspelen met bluetooth speakers is verboden wanneer anderen worden gestoord. Een gasboete kan volgen. En in Brugge zorgt Buurtsport ook deze zomer opnieuw voor leven in de wijken. In Zeebrugge, Sint-Josef en Sint-Pieters staan in de maanden juli en augustus laagdrempelige sport- en spelactiviteiten op het programma. Nieuw dit jaar zijn de knuffelcaravan, Squid Game spelen en ook t-shirts printen. Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven met trampolines, tumblingbanen, archery tag, waterspelen, raketsporten, teamsporten en creatieve workshops. Jongeren bakken zelfs hun eigen pizza in de buurt Pizza Mobiel. Naast dat vaste speeldorp trekt Buurtsport ook naar kleinere pleintjes in het Brugse met een sportieve bakfiets. De zomertour eindigt in Sint-Pieters met de 3e speeldag van het Club Brugge Panna King Toernooi, gesteund door Port of Antwerp Bruges en de Club Brugge Foundation. In Zeebrugge komt er nog speeldok bij. Elke woensdagnamiddag een activiteit of workshop, goed voor een investering van €8.000.
2: Na, na, na, na. tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis.

tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op azttegels.be.

Jeroen van Zalst met zijn Griekse nacht. Hij mocht alvast zorgen voor de opener, zeg maar, van het tweede deel van deze vrijdagse Welkom Thuis hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Opnieuw een heel erg warme avond en nacht. Zomers met temperaturen die langzaam dalen om tegen de ochtend dan ergens tussen 15 en 22 graden uit te komen. Onvoorstelbaar hoge waarden eigenlijk, 15 landelijk, 22 in onze steden, dat is echt ongezien. Hoewel, ja, ongezien, het is de ene warme nacht na de andere dit jaar. Deze zomer scoort werkelijk op elk vlak enorm hoog. Rustiger, al neemt de wind maar langzaam af. Helemaal verdwijnen gaat hij niet doen. En het is daarbij licht bewolkt tot helder. Morgen en overmorgen opnieuw hele warme dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossie Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie. Bel 0475 46 50 86 of mail.

0: ook Belgen omgekomen bij de bosbranden in de Spaanse provincie Almeria. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De branden kosten al aan zeker 11 mensen het leven. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 19 mensen zijn vermist, onder wie ook enkele Belgen. Het is niet duidelijk om hoeveel landgenoten het gaat. Veel Belgen die met pensioen zijn, zouden een vakantiewoning in de buurt hebben. Buitenlandse Zaken volgt de situatie op de voet. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken in een restaurant op de site van Brouwerij De Koning. Het vuur veroorzaakte veel rook. Buurtbewoners moesten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. De brandweer kreeg de vlammen snel onder controle, maar moest nog nablussen. Het vuur ontstond op het dak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het aantal oogontstekingen in ons land is fors toegenomen. Dat merken zowel dokters als apothekers. Oorzaken zijn de drogere lucht door de hitte en airco-systemen. Daardoor kunnen de ogen sneller uitdrogen en kan je makkelijker een infectie oplopen. Daarnaast kampen ook veel mensen met allergieën. Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense kinderen zijn het slachtoffer van Russische indoctrinatie. Dat blijkt uit een nieuw Europees rapport. Het gaat om kinderen die op de Krim leven en in andere gebieden in Oekraïne die Rusland bezet houdt. Sommige kinderen komen in trainingskampen terecht, waar ze leren omgaan met wapens en drones. Volgens het rapport worden ze zo voorbereid op een rol aan het front. De Rode Duivels krijgen vanavond de steun van koning Filip. Hij woont in Los Angeles de kwartfinale van het WK tegen Europees kampioen Spanje bij. De koning ging de spelers gisteravond al opzoeken in hun hotel. Hij at samen met de ploeg en wenste iedereen succes. Volgens de vorst moeten we winnen en zal dit ook gebeuren. De Rode Duivels schonken hem ook een gesigneerd truitje. Het blijft vrij zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden. Aan de kust is het met 25 graden wat aangenamer. De volgende dagen blijft het zomer.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Dit is

Tino Martin met zijn recentste Jong en Dom hier bij VBRO. En daarmee zitten we alweer in rechterlijn richting 6 uur. Helemaal dat weekend in, straks ook met onze dagdagelijkse uitzending op de regel. Maar eerst halen we er een zeer fijne klassieker bij van Rob de Nijs. En deze...

0: Coltran en Go Like Illua. Een bijna vergeten klassieker uit 1973. En even een zijspoor naar het Engels om deze vrijdagse Welkom Thuis weer helemaal netjes af te ronden. Het is te zeggen, Geert Naastens mag dat eigenlijk doen met nog een vrijblik naar de weersvoorspellingen voor het komende weekend. En ik zeg alvast tot morgen, want dan ben ik er met een nieuwe versie van de VBRO Top 30. Tot morgen!
1: Het weekend belooft ook al heel erg warm, heet te worden zelfs. Temperaturen blijven enorm hoog scoren met maxima die gemakkelijk rond of vooraan de 30 graden gaan zitten bij heel veel zon. Af en toe is een klein beetje wolken, maar weinig. En misschien wel nog het meest opvallende wat meer wind. Die komt uit de noordoostelijke hoek en die kan aan zee toch wel wat harder waaien. Daar toch wel duidelijk een per moment een 5 beaufort die staat te blazen. Boven land is dat wat minder, maar ook daar toch redelijk wat wind. Voorlopig nog geen teken van afkoeling. Zeker niet in het weekend, ook begin volgende week niet. Al neemt wel de kans op een mogelijke regen of onweersbui wat toe. Zeker naar begin volgende week is dat het geval, want boven Frankrijk kunnen er wat buien opduiken en misschien komt er wel eentje onze kant op in de loop van de eerste helft van de week. Later in de week zou het dan toch geleidelijk aan wat afkoelen en wat wisselvalliger worden. Maar dat is nog ver weg. We zien dat tegen dan wel weer. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Wernskjöld en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat het toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio. In Assebroek-Brugge wordt de grasvlakte op de voormalige site van de Lijn aan het Gaston Roelandsplein vanaf nu opengesteld voor buurtbewoners. Zij kunnen er wandelen, ontspannen en elkaar ontmoeten in een toegankelijke groene omgeving. Het hele terrein is bereikbaar via de Tramstraat en het Gaston Roelandsplein in Assebroek. Er werd 5600 vierkante meter gras ingezaaid en ook 4 picknickbanken geplaatst, zodat de bewoners deze zomer al van het extra groen kunnen genieten. Het gaat om een eerste stap in een bredere herontwikkeling van de site. De werfzone voor de Gentpoortwerken die er zich bevindt is afgeschermd en gevaarlijke situaties weggewerkt. Later volgt een bodemsanering op 3 verschillende zones. Met start van de werken in het najaar van 2026. De afronding is voorzien tegen volgende zomer. In Brugge is het 43e Cactusfestival officieel gestart. De opbouw verliep vlot en bezoekers mogen zich verwachten aan een zonnige driedaagse. Op de affiche namen als Editors, Madness, The African Wigs, Zwangere Gie, Goose en ook Glintzel. Cactus moest de voorbije dagen wel enkele uitdagingen oplossen. De annulatie van rapper Action Bronson en de WK-kwartfinale België-Spanje volgbaar maken op het terrein. Nieuw dit jaar is dat op Cactus Oasis voor het eerst live muziek weer klinkt. Met een extra podium in samenwerking met Supermarkt OK. Goed voor 11 ontdekkingsacts. Verder wordt de Skybar uitgewuifd en komt er een nieuwe staanzittribune voor 450 personen. Alle tickets voor dit weekend zijn inmiddels de deur uit. In Knokke-Heist vraagt het gemeentebestuur strandbezoekers met aandrang om de openbare stranddouches correct te gebruiken. Al maar vaker stellen ze vast dat mensen zich er volledig komen wassen met zeep en shampoo, terwijl het water rechtstreeks in het zand infiltreert en dus niet wordt afgevoerd via riolering. Schepen van Strand, Bert de Brabanderen, benadrukt dat de douches enkel bedoeld zijn om zout

0: na het zwemmen af te spoelen. Zo blijft het strand milieuvriendelijk, blijven de wachtrijen beperkt en wordt waterverbruik binnen de perken gehouden. Dus de gemeente herhaalt ook enkele afspraken voor een proper en aangenaam strandbezoek. Afval hoort in de vuilnisbak of gaat mee naar huis. En luid muziek afspelen met bluetooth speakers is verboden wanneer anderen worden gestoord. Een gasboete kan volgen. En in Brugge zorgt buurtsport ook deze zomer opnieuw voor leven in de wijken. In Zeebrugge, Sint-Josef en Sint-Pieters staan in de maanden juli en augustus laagdrempelige sport- en spelactiviteiten op het programma. Nieuw dit jaar zijn de knuffelcaravan, Squid Game spelen en ook t-shirts printen. Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven met trampolines, tumblingbanen, archery tag, waterspelen, raketsporten, teamsporten en creatieve workshops. Jongeren bakken zelfs hun eigen pizza in de buurt Pizza Mobiel. Naast dat vaste speeldorp trekt buurtsport ook naar kleinere pleintjes in het Brugse met een sportieve bakfiets. De zomertour eindigt in Sint-Pieters met de derde speeldag van het Club Brugge Panna King Toernooi. Gesteund door Port of Antwerp Bruges en de Club Brugge Foundation. In Zeebrugge komt er nog speeldok bij. Elke woensdagnamiddag een activiteit of workshop, goed voor een investering van €8.000.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: Vrijdagavond. Einde van de drukke werkweek. Tijd voor het eerste weekendaperitief. Alle remmen los, want hier...

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht. Opnieuw een heel erg warme avond en nacht. Zomers. Met temperaturen die langzaam dalen om tegen de ochtend dan ergens tussen 15 en 22 graden uit te komen. Onvoorstelbaar hoge waarden eigenlijk, 15 landelijk, 22 in onze steden. Dat is echt ongezien. Hoewel ja, ongezien, het is de ene warme nacht na de andere dit jaar. Deze zomer scoort werkelijk op elk vlak enorm hoog. Rustiger, al neemt de wind maar langzaam af. Helemaal verdwijnen gaat hij niet doen. En het is daarbij licht bewolkt tot helder. Morgen en overmorgen opnieuw hele warme dagen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.

0: En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
1: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jongeman verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick.

0: boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprintershoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Wärenskjöld en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie

0: omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jongeman verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jongeman van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine, vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assebroek-Brugge wordt de grasvlakte op de voormalige site van de Lijn aan het Gaston Roelandsplein vanaf nu opengesteld voor buurtbewoners. Zij kunnen er wandelen, ontspannen en elkaar ontmoeten in een toegankelijke groene omgeving. Het hele terrein is bereikbaar via de Tramstraat en het Gaston Roelandsplein in Assebroek. Er werd 5600 vierkante meter gras ingezaaid en ook 4 picknickbanken geplaatst, zodat de bewoners deze zomer al van het extra groen kunnen genieten. Het gaat om een eerste stap in een bredere herontwikkeling van de site. De werfzone voor de Gentpoort werken die er zich bevindt is afgeschermd en gevaarlijke situaties weggewerkt. Later volgt een bodemsanering op 3 verschillende zones. Met start van de werken in het najaar van 2026. De afronding is voorzien tegen volgende zomer. In Brugge is het 43e Cactusfestival officieel gestart. De opbouw verliep vlot en bezoekers mogen zich verwachten aan een zonnige driedaagse. Op de affiche namen als Editors, Madness, The Afghan Wigs, Zwange Regie, Goose en ook Glintzel. Cactus moest de voorbije dagen wel enkele uitdagingen oplossen. De annulatie van rapper Action Bronson en de WK-kwartfinale België-Spanje volgbaar maken op het terrein. Nieuw dit jaar is dat op Cactus Oasis voor het eerst live muziek weer klinkt. Met een extra podium in samenwerking met Supermarkt OK. Goed voor 11 ontdekkingsacts. Verder wordt de Skybar uitgewuifd en komt er een nieuwe staanzittribune voor 450 personen. Alle tickets voor dit weekend zijn inmiddels de deur uit. In Knokke-Heist vraagt het gemeentebestuur strandbezoekers met aandrang om de openbare stranddouches correct te gebruiken. Al maar vaker stellen ze vast dat mensen zich er volledig komen wassen met zeep en shampoo, terwijl het water rechtstreeks in het zand infiltreert en dus niet wordt afgevoerd via riolering. Schepen van Strand, Bert de Brabanderen, benadrukt dat de douches enkel bedoeld zijn om zout na het zwemmen af te spoelen. Zo blijft het strandmilieu vriendelijk, blijven de wachtrijen beperkt en wordt waterverbruik binnen de perken gehouden. Dus de gemeente herhaalt ook enkele afspraken voor een proper en aangenaam strandbezoek. Afval hoort in de vuilnisbak of gaat mee naar huis. En luid muziek afspelen met bluetooth speakers is verboden wanneer anderen worden gestoord. Een gasboete kan volgen. En in Brugge zorgt buurtsport ook deze zomer opnieuw voor leven in de wijken. In Zeebrugge, Sint-Josef en Sint-Pieters staan in de maanden juli en augustus laagdrempelige sport- en spelactiviteiten op het programma. Nieuw dit jaar zijn de knuffelcaravan, Squid Game spelen en ook t-shirts printen. Kinderen en jongeren kunnen zich uitleven met trampolines, tumblingbanen, archery tag, waterspelen, raketsporten, teamsporten en creatieve workshops. Jongeren bakken zelfs hun eigen pizza in de buurt Pizza Mobiel. Naast het vaste speeldorp trekt buurtsport ook naar kleinere pleintjes in het Brugse met een sportieve bakfiets. De zomertour eindigt in Sint-Pieters met de derde speeldag van het Club Brugge Panna King toernooi. Gesteund door Port of Antwerp Bruges en de Club Brugge Foundation. In Zeebrugge komt er nog speeldok bij. Elke woensdagnamiddag een activiteit of workshop. Goed voor een investering van €8.000.
3: Slenteren, sleuren met

0: zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, vind echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zaken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vind.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

Een nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Werenskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstromen er makkelijk een koude shock veroorzaken. Toch is de plek nog altijd populair bij openwaterzwemmers. En een passagier van een Ryanair-vlucht tussen Griekenland en Duitsland is ijzona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen, daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een Servische man van 60, ging minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat de toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Beernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

0: VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

Rit 7 in de Ronde van Frankrijk is gewonnen door Tim Merlier. In sprinters hoofdstad Bordeaux haalde hij het voor de Noor Wernskjold en de Eritreer Girmay. Jasper Philipsen was vijfde. Merlier zorgt zo voor de eerste Belgische ritzege in deze Tour. In de stand verandert er niets. Tadej Pogacar blijft met ruime voorsprong in het geel. In Aarschot in Vlaams-Brabant is de man opgepakt die gisteren na zijn veroordeling zijn enkelband doorknipte en kon wegvluchten. De politie kon hem na een intense zoektocht vanmiddag opnieuw arresteren en bracht hem naar de gevangenis. De man van 31 kreeg gisteren 14 jaar cel omdat hij de moeder van zijn ex-vriendin probeerde te vermoorden met 50 messteken. In een natuurgebied op de grens van Hasselt en Lummen in Limburg is een jonge man verdronken in een vijver. Wandelaars vonden mannenkleren langs de waterkant en verwittigden de politie. Kort daarna is het lichaam van een jonge man van 20 uit het water gehaald. Zwemmen in de vijver is verboden omdat onderstroom

0: Arizona uit het vliegtuig gezogen. Een brokstuk van een motor was losgekomen. Daardoor ontstond meteen decompressie in de cabine. Vielen de zuurstofmaskers naar beneden en brak een raam. De passagier, een serviceman van 60, hing minutenlang met hoofd en schouders uit het vliegtuig. Zijn vrouw en enkele medepassagiers konden hem weer naar binnen trekken. De man is met nekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Ryanair meldt dat het toestel veilig is teruggekeerd naar Griekenland en daar wordt onderzocht. Het blijft erg warm en droog. Vannacht meer wolken en minima van 13 tot 19 graden. Morgen opnieuw tot 32 in het binnenland. Vanaf dinsdag is er mogelijk kans op onweer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag. La, la, la, la. Yes.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is VBR.

Lief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: boekingen en meer info 0471-200-992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelaar start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deerne. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert en zingt.

matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

lastig, voor een controlefreak gelijk ik. Het is elke dag weer losloten, nee niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid, ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen, want zo wordt de depressie verpakt.

alles los te laten. Ik zit zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren. Want ooit word ik het af en moe. En leer ik de chaos daarom wel ver. Die van mij en die van jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Ten vroegste rond 10:45, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelare start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner staat in de finale van het enkelspel op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld haalde het van oud gediende Novak Djokovic, 39, intussen in 3 sets. Sinner speelt zondag om de knikkers tegen Roland Garros winnaar Alexander Zverev. De nacht blijft erg zacht, minima van 13 tot 19 graden. Morgen overal boven 30 graden, enkel aan zee is het enkele graden koeler. Zondag en maandag zijn 34 graden mogelijk.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zijn toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En je vader komt van zijn

s'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar dat beeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder, dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek, en het fabriek...

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, jij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Ten vroegste rond 11:15, mogelijk een half uur later, weten we of de Rode Duivels op het WK voetbal kunnen stunten. Indien ze voorbij favoriet Spanje zouden geraken, wacht Frankrijk in de halve finale. De opstelling van de Duivels is intussen bekend. Kevin De Bruyne, niet Hans van Aken, staat opnieuw in de basis als vervanger voor de geblesseerde Onana. En Jeremy Doku komt toch weer in de ploeg in de plaats van Dodi Lukebakio. Charles de Ketelaere start in de spits. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis met ernstige niercomplicaties. Dat meldt het departement Zorg. De kindjes kampen met een complicatie die kan optreden na besmetting met de stekbacterie. Mogelijk hebben ze die opgelopen bij het bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Op die plek heeft departement Zorg enkele preventieve maatregelen genomen. In de haven van Antwerpen is een vrouw om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Ze is geraakt door een vorklift en overleed ter plaatse. Het arbeidsauditoraat bevestigt het overlijden, maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er is ook voetbalnieuws naast het WK. Nicky Haaien verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij het pas gedegradeerde Burnley in de Engelse Championship. Haaien krijgt de taak de club weer naar de Premier League te loodsen. Bij Racing Genk slaagde Haaien er net niet in Europees voetbal af te dwingen. En Yannick Sinner.